0: jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: That was Albert Frost, Everlasting. Just before that, we had Imagine Dragon and then Ed Sherman Shapiro. It's 12 minutes past the 5. Good morning. We're just tuning. My name is Fanny Schoeman with your Sunrise Shake-Up Show. Yes, thank you for a voter that stand in a few days for me. I was a bit sick with this weather, but I'm back again and I'm ready to shake up this morning. Let's just quickly look at the weather for today. And then for the rest of the week. Ons begin hier in die strand, Helderberg, Area, Gordonsbaai, Soemers het wees. Ek moet sê, vandag sien ek uit na 'n prachtige dag. As die temperatuur gaan stijg tot een maximum van 15 en een minimum van 5. Wind spoed slechts so 7 km per uur. So, en hier is eerst sterk wind nie. So, eindelijk een prachtige dag met sonskyn weer. Klein bykie wolkies wat ons gaan heen. Wat morgen betref ook baie dieselfde, klein bykie koeler. Maar nog steeds een sonnige dag, maximum 17 en een minimum van 9. Wind klein bykie sterk. Maar nie, eindelijk veel nie, maar net so 9 km per uur wat die wind gaan waai. En dan woensdag, nog een prachtige sonskyndag met 'n bietjie wolke. Temperature maximum 19 en een minimum van 6. Ook net so as een windjie van so 7 km per uur. En dan lyk het of het donderdag lekker warm gaan word. Temperature maximum van 20 hier in die strand Helderberg. Ons kyk bietjie na Grabouw. Ook baie dieselfde soos hier in die strand. Nee, maximum 18 en een minimum van 5 met 'n prachtige sonskyndag. Ook amper as sal ek sê, windstil, net so 7 km per uur waar die wind gaan waai. Morgen een bietjie koeler, maar nog steeds lekker dag met sonskyn weer, maximum 17 en minimum van 9. En dan woensdag en donderdag lyk het of het lekker weer gaan wees met temperature, een maximum van so tussen 19 en 20 grade met sonskyn weer. En ek sien donderdag klein bietjie bewolk, maar temperature wat nog steeds hier tussen die 19 en 20 grade gaan wees. En ook nie veel wind daar in Grabouw nie. As ons kyk na Stellenbosch, ook vandag een prachtige sonskyndag, maximum 18 en een minimum van 8, met een windspoed van slechts 9 km per uur. Morgen het ons een bietjie bewolkte dag, lyk het of het gaan toemis in, so vroeg in die ochend. Temperature een bietjie koeler, maximum 17 en een minimum van 10. En dan woensdag het ons prachtige sonskyndag met bewolkte weer wat voorlê, maximum 19 en minimum van 9 wind wat so gaan waai van om en by 9 km per uur. So ook vir donderdag het ons bewolkte weer temperature maximum 19 en een minimum van 11 vir Stellenbosch. Ons kyk na Kaapstad. Vanmorgen is een bietjie koelerig, slechts 16 grade, maar ons het een prachtige sonskyndag wat voorlê, een maximum van 16 en een minimum van 8 en windspoed van so 7. En wat morgen betref, een bewolkte dag met miskolle plek, temperature maximum 16 en een minimum van 11 en so ook vir woensdag het ons een baie bewolkte dag met een bietjie sonskyn, temperature wat so teen die 18 grade gaan raak vir Kaapstad. Dis wat jy weer aan betref vir vandag en vir die rest van die week. As ons vinnig kyk na die verkeer, soos ek sê, lekker vakansie nog, geen probleem op die paaie nie, en alles is stil, maar indien jy op enigiets afkom, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp-lijn 021-106-936. Baie dankie vir die wat al vir my deurgestuur het. Goeiemorgen, baie dankie vir die boodskappe wat deurkom. Ek het vir jou lekker muziek hier so op 'n maandagoggend. Ons is al die 13de van die maand en ons is op pad afdraande toe wat die jaar om betref, halfte van die jaar is ons op pad afdraande toe. Hier is Kurt Darren wat sê hallo my Mikey.
1: Sunrise Shake-Up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM
2: 93.6.

0: Dat was Blackbird, you shoot me down. Dus 38 minuten en na 5 goeiemorgen is hier net ingeskakeld. Mijn naam Fanny Skoemen met jou Sunrise Shake-Up Show. En dat is wat ons doen, ons shake is een beetje op zo vroeg ochend. En dan maak je recht voor die maandagochend lang week wat te wacht. Nog zo 1 weekje, dan is dit weer schooltijd. Zo nog zo 1 weekje oor van vakantie. Geniet maar die somervakantie. Definitief een beetje om buitenlucht te benuttig. En ja, gister was dat lekker vol by die strand en strande het mense gepak gestaan met die prachtige weer en natuurlijk een prachtige sonsondergang wat ons gehad het. Dit is dan een ding wat die lekker is van die winter, is die mooi sonsondergangs en die mooi sonsopkomst met lekker winters weer. Dit bring vir ons na Madonna wat sê, like a prayer.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM.
4: 93.6.
3: Your community station.

0: Fyn.
1: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
2: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
1: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
2: Helderberg FM.
1: 93.6.

0: But Josie, hold tight. Op alle berg even voor het Wild and Lee up at night. Tijd voor mij om tot ziens te zeggen. Jan Willem, die vat oor tussen 3 en 6 afternoon drive. Jan Willem, gaat het goed?
1: Hallo Christy, altijd goed. Alles het de maandag.
0: Dit is, ja. Ek het die kleer so liggies verander al klaar, hoor.
1: Dankie.
0: Van blauw af na ander kleer toe. Jy kan hem net verder verander vir die volgende 3 ure. Is het mistigheid of is het rook?
1: Dit is mistigheid.
0: Is het mistig?
1: Het is rook, maar het reik daarom nie soos rook nie, so dit is mistigheid.
0: Dit is nie een veldbrand of een ding wat dit so maak, dit is mistigheid. So toch maar afsigtig bestuur as het ook mistig is daar waar jy beweeg. Jan Willem, wat verwag ons vanmiddag tussen 3 en 6?
1: Yes, man, een paar lekker dinge op pad. 20 minuten voor 4, soms so die heel eerste uur praat ons met een van ons plaaslike kunstenaars Eten, oor een van sy nieuwe enkelsnitte wat vrygestel is. Attention is sy naam.
0: Mm.
1: En dan so bykie later, tussen 4 en 5, vertel ek jou meer van uitstapie wat ons, so paar van ons verlede week hier in Helderberg FM gehad het, na Skilpad Vlei.
0: Okay.
1: Skilpad Vlei wijnplaas. So, bykie meer daarover deel, wat ons ervaar het, wat ons gesien het, wat daar is om te doen, tussen 4 en 5, so bly ingeskakel, en dan soos altyd tussen 5 en 6, Name That Jam.
0: Daar het jy om jy met hom geniet, Jan Willem, ek sien jou môre.
1: Dis ek Christy tot dan toe.
0: I'll say that's it for me for today, your daily date with me, made possible by Chery Somerset West. Unbeatable deals, stylish new Chery SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Oertel Crescent, Somerset West. Warm wees, geniet het, veilig wees, val as jy by paai is, ek sien jou môre weer tussen 12 en 3 afternoon drive. Afternoon drive. Dis wat volgende is. Jou daily date saam met my hier môre. Dis in 12 en 3. Ek sien jou dan. Helderberg FM 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM
1: of aanlyn op helderbergfm.co.za
0: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM
0: 93.6. Die

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.